is oké. Okay. Want in die star gaat in uw armen om me om mijn lijst. Kom ik vielleicht nog even als hallo, wie geht's? Und vielleicht blijf ik dan voor immer und ga nie wieder.